0: Pepper Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemorgen. Stalking leidt maar zelden tot een rechtszaak. Amper 1 op de 10 dossiers leidt tot een dagvaarding. Ruim de helft wordt zelfs geseponeerd. Van alle dossiers in de voorbije 5 jaar werden er bijna 40.000 geseponeerd. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs is of dat de dader niet bekend is. Maar soms kiest de rechter er ook voor om een contact- of plaatsverbod op te leggen in plaats van een lang proces. Het aantal klachten van stalking is de voorbije jaren fors gestegen. De politie krijgt elk jaar zo'n 40.000 aangiftes binnen. In Jeumont, net over de Franse grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. De jongen was samen met vrienden gaan zwemmen aan een steengroeve waar het eigenlijk verboden is. Hij sprong van een metershoge klif, maar kwam niet meer boven water. Speciale duikers konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. In Spokane in de Amerikaanse staat Washington zijn meer dan 64.000 mensen geëvacueerd door de hevige bosbranden. Het vuur brak uit aan de rand van de stad en sloeg over naar woonwijken en bedrijventerreinen. Minstens 700 gebouwen zijn al in vlammen opgegaan. En nog eens 400 gebouwen zijn beschadigd. Voorlopig zijn er nog geen gewonden of doden gemeld, er zijn wel vermisten. In heel Washington woeden zo'n 15 grote branden en meer dan 100.000 hectare staat in brand. In Nederlands-Limburg is de natuurbrand nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich verspreid over een gebied van 100 hectare. De brandweer heeft een hele nacht geblust van op de grond, want tijdens de nacht mogen geen blushelikopters vliegen. Rond deze tijd worden ze opnieuw ingezet. De brandweer zal nog een tijdje moeten blussen. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk. De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Woensdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Soms nog kans op lichte regen. Dan krijgen we terug wat aangenamere temperaturen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug wat droger en zonniger bij 24 graden.

0: weet wat, hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

Goedemorgen. Steeds meer kinderen uit verontrustende thuissituaties moeten noodgedwongen worden opgenomen in een ziekenhuis, omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, vooral baby's en peuters. In 2024 waren het er nog 120. Hoe lang ze precies in het ziekenhuis verblijven en wanneer ze in een pleeggezin terechtkomen, is niet bekend. Volgens oppositiepartij Anders worden de kinderen amper begeleid, omdat ziekenhuizen er niet op voorzien zijn. Minister Gené erkent het probleem en investeert 120 miljoen euro extra in de jeugdhulp. Stalking leidt maar zelden tot een rechtszaak. De politie krijgt elk jaar zo'n 40.000 aangiftes binnen. Maar in amper 1 op de 10 dossiers leidt het tot een dagvaarding. Ruim de helft wordt zelfs geseponeerd. Het gebeurde in de voorbije 5 jaar bij bijna 40.000 meldingen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt omdat er te weinig bewijs is of dat de dader niet bekend is. Maar soms kiest de rechter er ook voor om een contact- of plaatsverbod op te leggen, in plaats van een lang proces. En ook in de Amerikaanse staat Washington woeden er zware branden. In totaal zo'n 15 en meer dan 100.000 hectare staat in brand. In de stad Spokane bijvoorbeeld woedt een stadbrand. Het vuur brak er eerst uit aan de bosrand, maar sloeg over op woonwijken en bedrijventerreinen. Meer dan 64.000 mensen zijn geëvacueerd en minstens 700 gebouwen werden verwoest. De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug droger en zonniger bij 24 graden.

bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

0: voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
4: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Sst, luister.
6: Hey, kom op.
5: De natuur ontwaakt.
6: Woe.
5: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Goedemorgen. Onze federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de aankoopdossiers van Defensie, bijvoorbeeld over de huur van een hangar. De regering huurt die voor meer dan 200.000 euro per maand. Te duur volgens de inspectie. Maar de regering ging er toch mee door. Volgens Franken zijn de adviezen van de inspectie niet bindend. De regering moet ze dan ook niet opvolgen. Steeds meer kinderen uit verontrustende thuissituaties moeten noodgedwongen worden opgenomen in een ziekenhuis, omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, vooral baby's en peuters. In 2024 waren er nog 120. Hoe lang ze precies in het ziekenhuis verblijven en wanneer ze in een pleeggezin terechtkomen, is niet bekend. Volgens oppositiepartij Anders worden de kinderen amper begeleid, omdat ziekenhuizen er niet op voorzien zijn. Minister Genee erkent het probleem en investeert 120 miljoen euro extra in de jeugdhulp. En het Amerikaanse leger weet niet hoe ze de oorlog in Iran kunnen stoppen. Een hoge officier stuurde zelfs een e-mail naar militaire analisten. Hij vroeg om nieuwe ideeën en ongewone manieren door te sturen die het leger kan gebruiken om Iran onder druk te zetten tot een akkoord te komen. Gisteren zei president Trump nog dat de vredesonderhandelingen zijn hervat, maar Iran ontkent dat. Eerst vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden.

0: restaurants van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
3: Beetje zenuwen. Maar geflirt. Een vonk. En zo'n €98 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €98 miljoen. Online of in je winkel. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemorgen. Rond deze tijd start een Europees spoedoverleg over de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika. Afgelopen weekend staken meer dan 60.000 migranten de grens over vanuit Marokko. Daarbij vielen 88 doden. In Europa steeg de voorbije dagen de onrust. Asiel- en migratieminister Van Bot-Zuid zal tijdens het overleg twee eisen op tafel leggen. Ons land wil tijdelijke controles aan de Europese grens en mensensmokkelaars moeten harder aangepakt worden. In Sint-Pieters in Brugge is een jong koppel dood teruggevonden in een huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een onderzoeksrechter en een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Er zal nog een autopsie gebeuren ook. En Natuurpunt waarschuwt jongeren nog maar eens om niet met vuur te spelen. Aanleiding is een bosbel in een natuurgebied in Limburg. Een boswachter trof er in een afgesloten gebied theelichtjes aan die kinderen moesten doven met waterpistolen. Totaal onverantwoord klinkt het, zeker nu het zo droog is. Zelfs kleine theelichtjes kunnen zware natuurbranden veroorzaken. Wie er achter het bosbel zit, is nog niet duidelijk. De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug droger en zonniger bij 24 graden.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Goedemorgen. Meer dan 1,1 miljoen kinderen krijgen deze maand geen schoolbonus meer. Ouders kunnen dat geld gebruiken om de schoolkosten te temperen net voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar de Vlaamse regering besliste dat enkel gezinnen met een laag inkomen nog zo'n schoolbonus kunnen krijgen. Slechts een derde heeft daar deze maand dus nog recht op. De Gezinsbond is teleurgesteld, want september is voor veel meer gezinnen een erg dure maand. In Sint-Pieters in Brugge is een jong koppel dood teruggevonden in een huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een onderzoeksrechter en een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. En 20 vliegtuigspotters bezoeken vandaag de luchthaven van Zaventem om van dichtbij foto's te maken van de vliegtuigen. Ze krijgen ook een exclusieve rondleiding achter de schermen van Brussels Airport. Elk jaar nodigt Brussels Airport enkele winnaars uit voor de Internationale Spottersdag. De interesse was groot. Meer dan 220 kandidaten schreven zich in. Het is vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien. Maxima tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met nog kans op lichte regen. Later opnieuw zonnig vanaf het westen bij zo'n 27 graden.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. Belgische militaire brandweermannen in het Franse Bordeaux keren vandaag terug naar huis. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken. Ons land stuurde vorige week een hulpteam naar Bordeaux om de grote bosbranden te helpen bestrijden. Het ging om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks en dus ook onze brandweermannen. De situatie is intussen onder controle. Francken bedankt de brandweermannen voor het fantastische werk. Meer dan 1 miljoen kinderen krijgen deze maand geen schoolbonus meer. Ouders kunnen dat geld gebruiken om de schoolkosten te temperen, net voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar de Vlaamse regering besliste dat enkel gezinnen met een laag inkomen nog zo'n schoolbonus kunnen krijgen. Slechts een derde heeft daar deze maand dus nog recht op. De Gezinsbond is teleurgesteld, want september is voor veel meer gezinnen een erg dure maand. En ook goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want zowel diesel als benzine worden opnieuw wat goedkoper. Voor benzine 95 betaal je nog maximaal 1,87 euro per liter. Dat is met 9 cent minder. Benzine 98 kost morgen net geen 2 euro per liter. En ook de dieselprijs daalt met bijna 8 cent tot zo'n 2,21 euro. Ook stookolie wordt wat goedkoper. Voor grote bestellingen betaal je tot 1,03 euro. Het is vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien en maximaal tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met nog kans op lichte regen. Later opnieuw zonnig vanaf het westen bij zo'n 27 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Goedemiddag.
1: Marokko had Spanje gewaarschuwd voor de vele migranten die vorige week in de Spaanse exclave Ceuta aankwamen. Dat beweert een Marokkaanse topfunctionaris. Marokko zou Spanje gewezen hebben op de risico's van een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof in juni. Dat hof bepaalde toen dat migranten die via de zee aankomen niet meteen mogen worden teruggestuurd, maar eerst asiel mogen aanvragen. Maar Spanje kijkt voor de oorzaak dan weer naar de mensensmokkelaars en naar de Marokkaanse ordediensten die de migranten niet tegenhielden. In de Tour de France voor vrouwen is er heisa ontstaan voor de individuele tijdrit van deze namiddag. Wielerbond UCI gaat de rensters extra controleren op hun tijdrit pakken, nadat verschillende ploegen dat hebben gevraagd. Er zouden immers rensters zijn die hun BH opvullen met bijvoorbeeld ijs of een push-up BH dragen, allemaal om een aerodynamisch voordeel te halen. Maar sinds een paar jaar is dat verboden door de UCI. Er komt dus een extra controle, al maakt de rennersvakbond zich dan weer zorgen over de privacy van de vrouwen tijdens die controles. In het centrum van Antwerpen is een man afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij van het Brabo-standbeeld was gevallen. Op beelden is te zien hoe de jonge man van 22 bovenaan het standbeeld staat, zich mistrapt en nadien meters lager belandt op de stenen die rond het beeld liggen. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is. Het is vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien. Maxima tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, dan met kans op lichte regen en later opnieuw zonnig bij zo'n 27 graden. Donderdag brede opklaringen en droog tot 24 graden. Vrijdag meer wolken en opnieuw 24 graden.

0: Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Energy. Alleen de grootste artiesten.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, we are Maroon 5.
4: Hey, this is One Republic.
5: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
6: Hi, this is Kygo on Energy.
1: De hele dag lang.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram. Nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes

geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u!

Goedemiddag. De tweede hittegolf van het jaar is een feit, want in Ukkel is vanmiddag een temperatuur van 30,1 graden gemeten. En zo hebben we 5 dagen op rij met minstens 25 graden, maar van minstens 3 dagen met tenminste 30 graden. Het is de 6e keer deze eeuw dat ons land 2 officiële hittegolven kent binnen hetzelfde jaar. De eerste hittegolf kwam er eind juni. Verwacht wordt dat deze donderdag of vrijdag voorbij zal zijn. In de Brusselse gemeente Elsenen is afgelopen nacht een uitbater van een nachtwinkel gedood. Volgens het parket van Brussel werd de man overvallen door meerdere daders en werd hij nadien met geweld om het leven gebracht. Zijn vrouw werd urenlang opgesloten in de kelder en vond haar man nadien dood terug. Het slachtoffer is een man van 67 van Pakistaanse origine. De politie is een onderzoek gestart. In de Tour de France voor vrouwen is er heisa ontstaan voor de individuele tijdrit van deze namiddag. Wielerbond UCI gaat de rensters extra controleren op hun tijdrit pakken, nadat verschillende ploegen dat hebben gevraagd. Er zouden immers rensters zijn die hun BH opvullen met bijvoorbeeld ijs of een push-up BH dragen, allemaal om een aerodynamisch voordeel te halen. Maar sinds een paar jaar is dat verboden door de UCI. Er komt dus een extra controle, al maakt de rennersvakbond zich weer zorgen over de privacy van de vrouwen tijdens die controles. Een tweede hittegolf dus, met vandaag plaatselijk tot 34 graden. Deze namiddag wel kans op regen en onweersbuien. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag brede opklaringen en droog tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en opnieuw 24 graden.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes...

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Goedemiddag. In de Noordzee tussen Frankrijk en Engeland zijn 157 migranten gered nadat er brand was uitgebroken op hun boot. De migranten waren vertrokken van op de Franse kust in de hoop Groot-Brittannië te bereiken. Maar op de grens tussen Franse en Britse wateren vloog hun motor in brand. Reddingsschepen van beide landen haalden alle mensen uit het water en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk. Het gaat om een van de grootste reddingsacties op de Noordzee van de laatste jaren. In de Brusselse gemeente Elsene is afgelopen nacht een uitbater van een nachtwinkel gedood. Volgens het parket van Brussel werd de man overvallen door meerdere daders en werd hij nadien met geweld om het leven gebracht. Zijn vrouw werd urenlang opgesloten in de kelder en vond haar man daarna dood terug. Het slachtoffer is een man van 67 van Pakistaanse origine. De daders zijn spoorloos, de politie is een onderzoek gestart. En wielerploeg Flanders-Baloise houdt er na dit seizoen definitief mee op na 33 jaar in het peloton. Reden is de financiële steun van de Vlaamse overheid die vanaf volgend jaar volledig wegvalt. Flanders-Baloise verliest zo zijn belangrijkste geldschieter en een zoektocht naar nieuwe sponsors leverde niets op. Flanders-Baloise is een pro-continentale ploeg, dus net onder het World Tour niveau, en richt zich op de doorstroming van jonge talenten. Zo brachten ze bekende namen voort als Victor Kampenaerts, Thomas de Gent en Yves Lampaert. 15 renners moeten nu op zoek naar een nieuwe ploeg. We zitten officieel in de tweede hittegolf van het jaar, met vandaag plaatselijk tot 34 graden. Deze namiddag wel kans op regen en onweersbuien. Morgen wisselend opklaringen en wolken, met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag brede opklaringen en droog tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en ook dan 24 graden.

0: worden alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. Het Schengenakkoord voor vrij verkeer van personen en goederen is nooit in gevaar geweest. Dat is de conclusie van de Europese ministers na een overleg over de migratiecrisis in het Spaanse Ceuta. Landen als Italië en Denemarken hadden nochtans gevraagd om Spanje uit de Schengenzone te schorsen, maar daar is geen sprake van geweest tijdens het overleg, zegt ook onze asiel- en migratieminister Van Bossuyt. De lidstaten benadrukken wel het belang van sterke gezamenlijke buitengrenzen. Intussen zijn 70.000 van de 72.000 migranten teruggekeerd naar Marokko. De dodentol na de oversteek staat op 83. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn 157 migranten gered nadat er brand was uitgebroken op hun boot. De migranten waren vertrokken vanop de Franse kust in de hoop Groot-Brittannië te bereiken. Maar op de grens tussen Franse en Britse wateren vloog hun motor plots in brand. Reddingsschepen van de beide landen haalden alle mensen uit het water en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk. Het gaat om een van de grootste reddingsacties op de Noordzee in de laatste jaren. Het populaire Italiaanse stadje Pisa is vanmorgen opgeschud door een aardbeving. Rond 21:15 beefde de aarde daar met een kracht van 4,3 op de schaal van Richter. Even was er paniek in de straten van Pisa en enkele gebouwen werden geëvacueerd, maar uiteindelijk raakte niemand gewond en is er ook geen materiële schade. De toren van Pisa staat dus nog altijd even scheef, al wordt die wel extra in de gaten gehouden voor mogelijke naschokken. Een nieuwe hittegolfdag met plaatselijk maxima tot 34 graden. Maar het is en blijft op de meeste plaatsen wel zwaar bewolkt intussen met kans op regen of onweer. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. En donderdag wisselend bewolkt en tot 24 graden. Net als vrijdag dan meer wolken en opnieuw 24 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
4: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Maar geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Goedemiddag. De Belgische vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines heeft in het eerste deel van dit jaar 70 miljoen euro verlies geleden. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat ondanks meer vluchten, passagiers en omzet. Dat komt vooral door de gestegen brandstofprijzen omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de stakingen bij externe partijen kosten Brussels Airlines veel geld. Door de slechte cijfers annuleert Brussels Airlines nu de aankoop van 2 nieuwe lange afstandsvliegtuigen. Het Schengen-akkoord voor vrij verkeer van personen en goederen is nooit in gevaar geweest. Dat is de conclusie van de Europese ministers na een overleg over de migratiecrisis in het Spaanse Ceuta. Landen als Italië en Denemarken hadden nochtans gevraagd om Spanje uit die Schengenzone te schorsen. Maar daar is geen sprake van geweest tijdens het overleg, zegt ook onze asiel- en migratieminister Van Bossuyt. De lidstaten benadrukken vooral het belang van sterke gezamenlijke buitengrenzen. Intussen zijn 70.000 van de 72.000 migranten teruggekeerd naar Marokko en staat de dodentol na de oversteek op 83. En 2 op een rij voor Jonathan Milan in de Ronde van Polen. De Italiaanse kampioen van Little Trek was in de tweede rit, net als gisteren, de snelste in een spurt. En opnieuw was hij de Fransman Paul Magnier te snel af. Jordi Meus was de beste Belg op de 10e plaats. Ook in het algemene klassement staat Milan op 1. Over bijna het hele land zwaar bewolkt en temperaturen eind de 20 graden. Er is ook nog kans op regen of onweer. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag wisselend bewolkt en tot 24 graden. En ook vrijdag 24 graden en dan wel meer wolken.

0: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs?
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedenavond. Het vuur dat gisteren uitbrak in Nederlands Limburg breidt zich niet verder uit. Dat is voorzichtig positief nieuws, maar de brand is wel nog niet volledig onder controle. De strategie van de brandweer is om het vuur, dat zich over 100 hectare uitstrekt, te stoppen aan de randen van het bos. Want het bosrijke gebied is moeilijk te bereiken met brandweerwagens. En deze namiddag brak ook een andere natuurbrand uit in het Nederlandse Bergeijk, op een paar kilometer van de Belgische grens. De brandweer is daar massaal aanwezig en het vuur is onder controle. Twee jonge wandelaars van 14 en 21 jaar zijn zwaar gewond geraakt na een blikseminslag in de Franse Pyreneeën. Het zou gaan om twee Belgen, maar dat is nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken. De twee waren aan het wandelen naar een berghut toen ze verrast werden door het onweer. De 14-jarige jongen werd getroffen door een bliksem en zou een hartstilstand gekregen hebben. De 21-jarige had vooral uitwendige brandwonden. Ze werden met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar en weer bij bewustzijn. De Belgische vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines heeft in het eerste deel van dit jaar 70 miljoen euro verlies geleden. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat ondanks meer vluchten, passagiers en omzet. Dat komt vooral door de gestegen brandstofprijzen omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de stakingen bij externe partijen kosten Brussels Airlines veel geld. Door de slechte cijfers annuleert Brussels Airlines nu de aankoop van twee nieuwe lange afstandsvliegtuigen. De laatste buien trekken zo stilaan het land uit en we krijgen her en der opklaringen vanavond. Vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag wisselend bewolkt en tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: nieuwe Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Goedenavond. In de haven van Antwerpen is vandaag een belangrijke nieuwe hoogspanningslijn van netbeheerder Elia ingehuldigd. De lijn heet Brabo 3 en loopt van de Nederlandse grens tot in Kruibeke. De bedoeling is dat het elektriciteitsnet rond de haven van Antwerpen versterkt wordt en dat het eenvoudiger wordt om elektriciteit uit te wisselen met Nederland. Daarom waren zowel premier De Wever als de Nederlandse minister-president Rob Jette aanwezig. De Wever noemt Brabo 3 uitzonderlijk belangrijk, omdat ons land zo zekerder is van zijn eigen energiebevoorrading. De capaciteit van de nieuwe hoogspanningslijn komt overeen met die van twee grote kernreactoren. Twee jonge Belgen van 14 en 21 jaar zijn zwaar gewond geraakt na een blikseminslag in de Franse Pyreneeën. De twee waren aan het wandelen naar een berghut toen ze verrast werden door het onweer. De 14-jarige jongen werd getroffen door een bliksem en zou een hartstilstand gekregen hebben. De 21-jarige werd in de borst geraakt en liep brandwonden op. De twee werden met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar en weer bij bewustzijn. En in de vierde etappe van de Tour de France voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser een dubbelslag geslagen. Ze was de snelste in de tijdrit, een discipline waarin ze wereldkampioene is, en ze neemt ook de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. Lotte Klaas was de beste Belgische in de tijdrit op de achtste plek. Lotte Kopecky wilde recupereren en deed het rustig aan. Zij eindigde 88ste. De Tour de France voor vrouwen duurt nog tot en met zondag. De laatste buien trekken zo stil aan het land uit en we krijgen her en der opklaringen vanavond. Vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag wisselend bewolkt en tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en ook dan 24 graden.

zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Energy. Hit music only. This one is for the boys.